0: er een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: MFM Brabant. Mare Kessel, 107.9 en Uden 106.0 FM.
3: Hoor jezelf.
2: MFM.
3: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
3: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
3: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts. Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Goedemorgen. Ik zit eventjes te kijken. Wat was je nou aan het doen?
1: Ik was een selfie aan het maken.
0: Waarom was je nou een selfie? Het ging ook zo'n selfie-gezicht ging aan.
1: Een duckface, wat?
0: Het was echt zo'n... Oké. En zo'n smile.
1: Ja, gewoon even...
0: En waarom doe je dat dan? Voor de socials?
1: Voor de socials.
0: Dus iedereen moet zien dat jij nu in de studio bent.
1: Nou, er zijn zoveel mensen die hebben gevraagd... zeg het nou eens wanneer je gaat bent.
0: Heb je dat nou gedaan?
1: Ja, nou nog niet. Zometeen.
0: Zometeen ga je dus melden dat je dus bij het Goedemorgen... het enige echte Goedemorgencafé bent.
1: Wauw.
0: Ja. En Ankie is er ook trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Hier zijn de violen trouwens.
2: Ik wacht rustig mee.
0: Het is 6-6-2026. Ja, als je dan toch een beetje zuiverneut bent. Ja, dit is natuurlijk niet het ultieme.
2: Nee, want het is wel een leuke
0: maar,
2: trouwdatum.
0: 6 juni, Nico, 2026. Een nieuwe editie van het Goedemorgencafé. En de vorige keer was ik een beetje alleen. En nu ben ik met de dames.
1: Ja.
0: Dus hoe is het met jullie?
1: Ja, lange vakantie gehad, hè?
0: Ja, allemaal vakantie. Jij bent Pinkjesfeest. Gaan we straks wel misschien nog even op terugblikken, inderdaad. Ja, ja. Er zit iets op je blouse.
1: Ja, leuke hartjes.
0: Oh,
2: dat is de bedoeling. Heeft iemand heel veel moeite voor gedaan om dat erin te weven.
0: Ik zie nou pas al de hartjes zijn. Ja. Ik denk, die heeft dan wel een of andere confetti-kanon gelopen of zo. Ja. Niet dus.
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Gewoon een vrolijk bloedje.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ziet
0: nou,
1: er leuk uit, ja.
0: Laat ik voor nog meer gekke dingen gaan zeggen. Zullen we gewoon beginnen dan, zeg maar?
2: Met een poging, ja.
0: Ik heb er zin in, dames en heren. Goedemorgen, dit is het Goedemorgencafé.

0: conga. Ik zei het heel spontaan tegen Roy. Als ik dit liedje hoor, dan denk ik aan jou.
1: Ja.
0: Oh, ik vind haar zo'n type dat ze deze muziek leuk vindt. En dat klopte dus inderdaad ook. Want jij vindt deze muziek leuk, toch?
1: Ja,
2: dat ze meteen losgaat.
0: Maar zie je dan niet, zeg maar, zo, ik zie altijd in beelden. En dan zie ik mensen, zeg maar, in een videoclip. En dan zie ik een groot overdekt iets met zomersparadijs aan het strand. En dat er dan met van die palen, dat je eronder staat met die doekje, dat je staat te dansen met een groepje. En in het midden staat altijd eentje, een klein meisje inderdaad. En die staat te springen en te dansen en gek te doen dan, zeg maar. Dat is Roy dan.
1: Vind ik een compliment. Nou, ja, het is een soort van mama opstap. Dus ik kan nou nooit meer anders naar die videoclip kijken.
0: Ja. Dus dat. Het was de Miami Sound Machine met Gloria Estefan. Met Conga. Goedemorgen. Het is 6 juni dus, 8:15. Goedemorgen als je net opstaat. Het is toch, ik moet eerlijk zeggen, de vorige keer dat ik hier zat, toen goot het en zweette het alle kanten uit, zeg maar. Het was warm. Het was heet. En nu is het, goed, we hebben het er natuurlijk dagen over. Het weer is echt gedraaid.
1: Helemaal niks.
0: Nee. Jij vindt het helemaal niks?
1: Nee, mijn tuin staat meteen blank. Waterballet.
2: Dan moet je er iets aan doen.
1: Ja. Gaat ze gras in komen. Maar
0: gras, oké. Okay. Ja, ik heb jullie natuurlijk een tijdje niet gezien. Jij bent weer op vakantie geweest?
1: Dat was de laatste. Het was voorlopig de laatste. Ja.
0: De komende 6 jaar niet meer? Of hoe zit het nou?
1: Ik denk het najaar weer. Maar...
0: Oh, oké. Okay. En jij, ben je mee bekomen van Pinksteren?
2: Ik heb de laatste 14 dagen.
0: 14 dagen?
2: Dat is ongeveer. Nou, 14 dagen geleden was Pinksterfeest.
0: Ja.
2: Heel veel nawerk gedaan. Want het is natuurlijk niet zo dat als een Pinksterfeest klaar zijn, dat het dan ook maar gebeurd is.
0: Nee?
2: Nee, er zijn toch wat mailtjes die je uit moet sturen.
0: Oh, okay. Bedankt, dank je wel.
2: Bedanken en spullen terug.
0: Rekening sturen.
2: Daar ben ik mee bezig geweest. En de laatste 2-3 dagen was ik een beetje van het leg. Ik was even niet helemaal fit. En toen dacht ik, dan is dat ook.
0: Oké. Okay. Maar hoe zijn de Pinksterfeesten aan zich verlopen?
2: Warm.
1: Ja, dat was zeker.
0: Ja, het was
2: warm,
0: wel een warme editie.
2: Zonder incidenten.
0: Zonder incidenten.
2: Dat is heel fijn.
0: Want die combinatie warm en incidenten, die is best wel...
2: Ja, dat kan je op je vingers natellen.
0: Ja, toch? Want dan is er drank en weet ik wat dan in het spel natuurlijk.
2: Ja, maar
0: en nu?
2: Dus, er is dit keer voor het eerst in weet ik hoeveel jaar...
0: Niet
2: eens is een ambulance op het parcours geweest.
0: Netjes, fijn.
2: EHBO heeft wel wat hulp moeten verlenen.
0: Ja.
2: Aan mensen die inderdaad toch wel wat door de hitte bevangen waren.
0: Ja.
2: Maar dat was op te lossen met... een plekje in de schaduw, okay. En een flesje water en een coolpack in de nek.
0: Zijn er ook geen gevechten uitgebroken tijdens het opstellen van...
1: Wat is dit voor iets?
0: dit is serieuze,
2: het is business,
0: serieuze vraag die ik ga stellen. Ja. Geen gevechten uitgebroken tijdens het opstellen van de kraampjes?
2: Nee.
0: Want jij kijkt me aan, maar dat is toch zo. Dat is oorlog wel als dat gebeurt.
2: Dat kan ik alleen maar zeggen, omdat onze commissie Braderie dit zo geweldig geregeld heeft.
0: Ja.
2: En mensen wel met zo'n open vizier verwelkomt en zo vriendelijk en meteen opgelost.
0: Ja, maar het gaat toch om de centimeter van de tent en weet ik wat allemaal.
2: Ook dat wordt, als jij met een kwaad gezicht zegt van hoezo mouw die guy, dan ga je het niet oplossen.
0: Nee, klopt.
2: En als jij met een vriendelijk gezicht zegt van
0: toch wel.
2: We zullen eens even kijken wat we kunnen doen.
0: Ja.
2: Dan zit die oplossing al in een, die is al een heel aantal.
0: Oké, dus hebben jou die laten praten?
2: Ze hebben mij niet meer gezien.
0: Nee, flauw. Goedemorgen allemaal. We gaan er een leuke show van maken. En ik zal mijn opmerkingen inhouden. Althans.
2: Dat denk je.
0: Vanaf nu dan. De kamers van Mart, het zijn 3 A's.

0: jaren 90, hè, was dat. Men Night in Chelsea, Bon Jovi met John Bon Jovi. Dan moet het wel goed. John Bon Jovi. Als je dat namelijk niet goed zegt tegen hem, dan wordt hij boos.
1: Oh ja.
0: Ik weet dat een con-collega van ons, Gerard Ekdom, heeft dat een keertje verkeerd gedaan. En toen was het interview voorbij.
1: Jezus.
0: Toen was het klaar. Want hij noemde John Bon Jovi gewoon Bon Jovi. Ja, dat is natuurlijk niet de band.
1: Oh.
0: Dus dat. Ja, dan ben je toch gezeikerd, of niet?
1: Ja, precies.
0: Althans vind ik dat. Oh, ik moet even bijzeggen, vind ik dan. Ik zie je aan mij aankijken, Anke.
2: Ja, ik vind het niet. Iemand heeft terecht een naam ook.
0: Ja, maar als je per ongeluk één foutje maakt...
1: Ja, precies. Dan
0: hoeft het niet het hele interview in één keer.
1: Nee, een beetje overdreven.
0: Daarom.
2: Maar wel terecht dat je daar statement van maakt.
0: Ja, ik zit even te kijken. Want het is nog 3 minuten en dan is het 9:30. Dan begin jij daar met het regio-nieuws natuurlijk. Ik heb hier wel de filmpjes klaarstaan. Althans, niet fragmenten, maar wel films die je kunt gaan kijken in de bioscoop.
1: Een
0: Scary Movie is gelukkig een keertje weer terug, zeg maar. De nieuwe editie van Scary Movie is natuurlijk een parodiefilm... die alles op de hak neemt wat je maar op de hak kunt nemen. En dan zijn er recensies. Ja, vroeger, hè? Vroeger kon die humor nog wel. En ik vind dat die humor nog steeds kan. Dus even voor alle karens die zeg maar in de wereld leven... ga niet naar die film. En als je wil zeuren, ga vooral naar die film... want dan word je echt lekker op je wenken bediend. Michael Jackson, de biopic, is al een tijdje uit. Een geweldige film, ik heb hem gezien. En hij behandelt... dat kan ik wel verklappen. Hij behandelt de beginjaren van Michael Jackson bij Jackson 5... waarin onder andere de vader erop los... ja, ging, zeg maar. Nou, het fysieke gedeelte wordt niet getoond, maar dat het geen gezellige man was, dat scoort wel, wordt wel duidelijk. Tot aan 1983, want dan houdt de film op. Net voordat al die rechtszaken van Michael Jackson natuurlijk gaan beginnen. Maar goed, daar komt nog een deel 2 aan, wat heb ik me laten vertellen. Goeie film om naar te kijken. Dan is het Masters of the Universe, He-Man, by the power of Grayskull. Is geen Marvel-film, Anke?
2: Hè, toch. Had het wel kunnen zijn.
0: Had het kunnen zijn. Maar het gaat over Skeletor. De slechterik die in een skeletvorm verschijnt. En een man die een zwaard heeft. En als hij dat zwaard aanraakt, in een kort klein brokje gaat staan.
1: Sexy.
0: Ik denk dat het voor jullie inderdaad alleen dat de reden zou zijn om daar naartoe te gaan. Voor de rest denk ik niet dat je er naartoe gaat. Maar goed,
2: misschien een intellectuele film.
0: Nee. Eentje die er wel intellectueel is, dat is namelijk de film van Rutger en Thomas en Paco, deel 2.
3: Wie zijn Rutger, Thomas en Paco?
0: Rutger en Thomas zijn twee influencers, vloggers. En die hebben een hond. En,
1: die heet Paco.
0: Denk ik
1: dan. Jij lijkt erop, hè?
0: En dit is al de tweede film. Goed, dus een jeugdfilm natuurlijk voor de jeugd. En dan hebben we ook nog The Mandalorian en Grogu. Heb je de serie gekeken? Ga hem vooral op Disney+ kijken.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Niet in de bioscoop. Nee. Het is een leuk verhaal. Je wordt op je benken bediend. Maar het zijn eigenlijk gewoon 3 afleveringen aan elkaar geplakt. En dat is als film neergezet. En dat vond ik zelf jammer. En als je Grogu, oftewel Baby Yoda, leuk vindt... Dan moet je zeker gaan. Want
1: dat is ook zo cute.
0: Die redt eigenlijk de hele film.
1: Ah, ja. Mooi zo.
0: Nou, hij redt ook wel in het verhaal. Anders blijft er helemaal niks van een film over. Hebben we het dan gehad? Dan komen nog wat horrorfilms. En The Devil Wears Prada, deel 2.
3: Ja, ik heb dus gehoord dat die helemaal niet zo goed was.
0: Ja,
2: daar ben ik dan weer wel nieuwsgierig naar.
0: Waarom heb je altijd van die slechte films waar je dus hier daar bent?
2: Dat weet ik niet.
0: Echt?
2: Het zal wel een slecht smaak hebben.
0: Jezus, nooit eens een keer een...
2: Marvel-film?
0: Nee, dat zijn ook slechte films.
3: Biopic van Michael Jackson.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of van die culturele films of zo.
3: Arthouse.
0: Ja, arthouse films. Waarom doe je dat nooit?
2: Dat weet ik niet. Interesseert me.
0: Oké, nou dat is duidelijk.
2: Ik kijk televisie het moet me ontspannen en niet... Ik moet niet wakker van liggen.
0: Devil Wears Prada.
2: Ik weet natuurlijk ook wel wat voor genre dat wordt.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja.
2: Het gaat er mij meer om of dat ze inderdaad, wat jij zegt, het niveau... Ik denk wel 5 keer.
0: Echt waar?
1: Natuurlijk.
2: Ja, hoe oud is de film? 40 jaar?
3: 20 misschien, 15.
0: Okay. Nee. Maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Ouder.
3: Niet? De eerste niet?
0: Nee.
3: Gemist in je leven?
0: Nee.
3: Ja.
0: Ja, maar dat kan ik ook zeggen. Anke heeft toen nog nooit een Marvel film gezien. Ook gemist in haar leven.
3: Ik heb allemaal.
0: Zelfde niveau, ook niet hoog. Dus nee. Moet ik hem gezien hebben dan?
2: Ik zou eerst één kijken voordat je aan twee begint.
0: Nee, dat is geen antwoord op mijn vraag.
2: Ja.
0: Moet ik zo'n film...
2: Sommige dingen die horen gewoon bij je opvoeding.
0: Ja, hoort dit bij je opvoeding? The Devil Wears Prada.
3: Cult classic.
0: Jezus meer.
2: Nee, maar het zijn wel de klassiekers.
0: Nou. Mm-hmm. Ik zal erover nadenken.
2: Dat doen we.
4: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Op de Beatrixweg in Ooijen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder hoorde een knisperend geluid onder het dashboard, waarna kort daarna rook en vlammen ontstonden. De automobilist wist het voertuig op tijd aan de kant te zetten en zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand geblust. Door het incident werd de Beatrixweg tijdelijk afgesloten voor verkeer, zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Basisschoolleerlingen in Ravenstein hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van live muziek van hoog niveau. Muzici van Holland Barok gaven samen met 3 jonge zangers meerdere voorstellingen speciaal voor kinderen uit Ravenstein en Wijchen. Concerten maken deel uit van het Zuiderhout Academy of het Zuiderhout Academy, ik weet niet hoe je het zegt. Een opleidingstraject voor talentvolle zangers van de conservatoria van Den Haag en Utrecht. En tijdens de optredens klonk niet alleen barokmuziek, maar ook folk en pop, waardoor het programma goed aansloot bij het jonge publiek. Volgens initiatiefnemer en violiste Judith Steenbrink zijn dit soort optredens belangrijk. Live muziek op dit niveau voor kinderen is zeldzaam, maar ontzettend waardevol, stelt zij. En de A50 gaat 5 en 6 juni, voor een deel dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Volgens Rijkswaterstaat gaat het voor het verkeer 40 minuten extra reistijd opleveren. De afsluiting is in 2 fases, tussen vrijdag 5 juni 9 uur en maandag 8 juni 5 uur. De eerste fase is de A50 van knooppunt Bankhoef tot knooppunt Paalgraven richting Eindhoven en de Bos dicht. Ook de verbindingsweg A326 bij Paalgraven is afgesloten. En dat geldt ook voor de op- en afritten bij Ravenstein en verzorgingsplaats Ganswen. Het is een heel bericht. Doe even van A naar B. Moet je als je de weg op gaat. Want dat scheelt je misschien wel 40
0: of
2: minuten.
0: Of op de website waar we nou...
2: Ja, die zegt niet waar je dan hoe dat je sneller kan gaan. Maar er staat...
0: Nee,
2: precies. Nou ja, dit en meer is als altijd terug te lezen op dtvnieuws.nl en in de app.
5: DTV Weer.
3: Deze ochtend begint met af en toe een zonnetje, maar later staan er dan toch weer buien op de planning. Gelukkig niet zoals we de afgelopen dagen hebben gezien. En het wordt vandaag maximaal 20 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: En mocht je denken, hé, dit liedje herken ik toch heel erg. Ja, tuurlijk, want dit is van Fetus. En Bebe Rexha heeft daar iets van samen gemixt. En Fetus dacht, wat, doen we ook nog een keertje mee. En zo verdienen we allemaal geld met een plaat die we al kennen. Want het is gewoon echt exact hetzelfde eigenlijk. Maar goed, iets wat wel nieuw is, is elke keer dat we hem in de uitzending hebben. En dat is ook dan weer spannend. Ja. goedemorgen, Walter van Geffen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt het de laatste tijd wel zo spannend gemaakt dat elke keer echt spannend is dat we jou aan de lijn krijgen.
1: Maar ik heb nu een dubbele knoop in mijn zak nog gedaan.
2: Dat is een hele ouderwetse opmerking, weet je dat? Ik vind hem wel heel leuk om van jou te horen.
1: Ouderwets, maar toch modern. Ik heb een tijdje bij de scouting gezeten, dus ik weet alles van knopen af.
2: Maar mensen hebben geen zakdoeken meer. Dus
0: nee, een zakdoek, ja.
3: Een dubbele paalsteek erin.
0: Wat?
3: Een dubbele paalsteek.
0: Wat zeg je, Roy, nou weer? Wat is het van de scouting? Ik weet niet wat is een dubbele paalsteek.
2: Ik weet wel hoe dit moet.
0: Jij weet het
2: ook. Ik heb nooit bij scouting gezeten.
0: Ik haak helemaal af. Maar dat maakt niet uit. Zullen we maar even officieel beginnen, Walter?
1: Heel graag.
0: Dan moet hij aangaan. Ik druk op een knop. Ja, daar komt hij.

0: koor, dat breekt de magie er echt in leven. Goedemorgen, Walter.
1: Ja, goedemorgen. Het is een mooi stukje, hoor.
0: Ja, ik word er helemaal stil van. Ja,
1: ja, ik word er emotioneel van.
2: Ja, dat
1: zelfs mijn vrouw moest ervan huilen.
2: Ja. Dat is niet de
1: bedoeling,
2: hoor.
1: Maar ja, dan heb ik die zakdoek om haar te toosten.
0: Ja, inderdaad. En zo is de cirkel weer rond, inderdaad. Walter, je hebt weer wat gedichten voor ons, neem ik aan, of niet?
1: Ik heb er weer drie aan.
0: Nou, laten we eens even horen dan.
1: Komt die aan. Kinderdroom. Als kind had ik een droom. Ik droomde van later om groot te zijn. Nu dat ik dat ben en vele stormen heb doorstaan, op weg naar het grote leven, denk ik soms heel even, was ik nog maar kind.
0: Oh. Ja. Hè?
1: Ja?
0: Melancholisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dan de volgende.
1: Ja, ik heb ze alle drie in die stijl.
0: Oh, oké. Ik pak mijn zakdoek er even bij.
1: Ja. Of moet ik hem even komen brengen? Ja,
0: nee.
2: Ik haal even de knoop eruit, want dan wordt hij
1: wel
2: groter.
1: Er zitten nog wel twee knopen in.
0: Ja.
1: Komt hij aan.
2: Even uithalen.
1: Mooi leven. Het leven is mooi, het leven is goed. Als je weet hoe je het leven leven moet. Leven zonder obstakels. Zonder pijn en verdriet het ideale leven, een rechte weg. Dat leven, dat bestaat bijna niet. Leef je leven en doe met wat er is. Maak het voor jezelf mooi, want het leven niet leven is een groot gemis.
2: Oh. Dat is waar.
0: Dat is ja.
2: Wow.
0: Leef het leven to the fullest.
2: Ja. Hè?
0: En de laatste.
1: Het leven. De wereld draait niet zoals je wil dat hij draait. De wind waait niet zoals als je wenst dat hij waait. Je hebt het stuur van je leven niet in eigen handen. De regisseur van je leven, dat ben je zelf niet. Het is geen kut en we doen het nog maar eens over. We kijken wel terug, maar het heeft geen zin. We gaan maar door, we moeten door en vooruit. We volgen de levenslijn en we roeien met de riemen die veranderd zijn.
0: Oh, kijk.
2: Ze zijn alle drie ja. een beetje...
0: Zwaar.
1: Ja, zonder humor,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Een beetje sentimenteel.
0: Komt dat een beetje, door het weer? Want we hadden natuurlijk de vorige keer dat we elkaar spraken. Zon en warmte en gezelligheid. En nu is het weer omgeslagen. En denk jij, nou, maar we gaan melancholisch worden of zo?
1: Ja. Ach ja, soms heb je van die stemmingwisselingen.
0: Ja, dat kan, zijn het vrouwen.
1: Maar ik beloof je dat ik de volgende keer weer drie humoristische...
0: Oké, gelukkig. Goed, mag ik jou bedanken, beste Walter?
1: Tuurlijk mag dat.
0: Bij deze.
1: En ik ben er volgende keer weer.
0: Ah, kijk, dat is mooi. Drie knopen in de zakdoek dan, hè?
1: Drie knopen, doen we, ja?
0: Bedankt, hè, doei!
1: Hoi!
0: En dat was Walter. Zometeen gaan we verder, want dan gaan we Peter van der Wijs weer bellen.

0: no one knows. Ik zal maar even gaan bellen, denk ik, of niet? Dat is misschien wel handig,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: even, Peter van Wijst even live bellen. Volgens mij zit hij er ook klaar voor. Dus dan komt dat helemaal goed, natuurlijk. Ja. Even kijken.
1: Ja. We praten er vol.
0: Ze hebben een prijs gewonnen, volgens mij.
1: Een prijs?
0: Ja, ze hebben een prijs gewonnen.
1: Wat voor prijs?
0: Daar moeten we daar even over hebben.
1: Oh ja, de Biep heeft een prijs gewonnen.
0: Ja, de Biep heeft
1: Of is genomineerd voor iets?
0: Ja, nou, genomineerd voor het beste iets.
1: Ja.
0: Beste.
2: Hij met Peter.
0: Zij het tuincentrum.
1: Ik denk het is een
0: even, is Anke even stil.
1: Hij zit op een aparte plek.
2: Hoor je mij?
0: Ja, wij horen jou heel goed.
2: Ik ben er niet live in de uitzending.
0: Jawel.
2: Ach, nee toch.
0: Jawel
2: toch. Dan loop ik even naar een rustige plekje, want ik sta op een beurs.
0: Hey, we horen er niks van, hoor.
2: Oké, ik loop toch even naar een plek waar het iets rustiger is. En
0: doen we even jouw jingle eventjes tussendoor, is dat goed?
2: Oh, dat is goed.
0: Doe even officiële dingetjes, zeg maar. Even, gewoon even officieel jou even aankondigen. Want dit zijn de Biep-tips natuurlijk met Peter van de Wijst. Goedemorgen allemaal.

0: Jullie gingen helemaal los.
1: Nee, dat wel mee hoor.
0: Met je handen op een bubber aan
1: het
0: slaan.
1: Het was het kopje wat op neer.
0: Ja, oké, maar goed. Goedemorgen Peter, ben je op een plekje gekomen waar we kunnen kletsen?
2: Ja hoor, ik ga op een plek waar het rustig is.
0: Kijk, dat is mooi. Vertel eens Peter, allereerst felicitaties volgens mij hè?
2: Sorry, wat zei je?
0: Felicitaties voor jullie.
2: Dank je. Ik zou het bijna vergeten. Wij zijn gisteren... Inderdaad, gisteren zijn de nominaties bekendgemaakt... voor de beste bibliotheek van Nederland.
0: Ja.
2: En wij zitten bij de genomineerden.
0: Ja,
2: het Warenhuis in Os.
0: Ja, dat is toch leuk? Dan heb je net verhuisd, net verbouwd... en dan word je meteen in de prijzen gegooid. Nou, heerlijk toch?
2: Ja, wel terecht vind ik.
0: Ja.
2: Want ik heb al vaker verteld hoe... Ja, het is een fantastische bieb. Het is echt een voorbeeld voor heel Nederland.
0: Ja.
2: Dus het is ook niet heel raar dat we genomineerd zijn... maar het is wel een eer.
0: Ja, inderdaad.
2: We zijn nu genomineerd dus. Het is een deels juryprijs, deels publieksprijs... Mm-hmm. Na de zomer, dan mogen mensen gaan stemmen.
0: Oké.
2: Dus daar ga ik dan nog wel reclame van maken.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Dan wordt het...
2: Dus zoveel mogelijk mensen stemmen.
0: Ik weet het nu al, de link. www.nobb.nl/stem op ons.
2: Dat zal ongetwijfeld gemaakt worden.
0: Ja.
2: En dus dan gaan we oproepen mensen stemmen. Want ik denk wel dat we van de jury goede cijfers krijgen. Maar het publiek moet ook stemmen.
0: Ja,
2: dat is spannend. Want als een vorig jaar was Utrecht had gewonnen. Ja, als heel Utrecht stemt, dan kunnen wij natuurlijk vergeten. Maar, maar goed, wel, het is een hele eer. We zijn er heel blij mee.
0: Ja.
2: Dus het is een mooi... bevestiging
0: van het werk.
2: Van wat wij doen. Hè, in ons.
0: Dus, dan wil ik graag weten wat er de komende tijd in deze genomineerde bibliotheek en omgeving natuurlijk ook te doen is.
2: Ja, ik heb voor de komende week even dingen eruit gepikt. Maandag bijvoorbeeld. Elke maandag is in de Biep in Os hebben we voorleespret.
0: Ja.
2: Zo heet die activiteit. Mag je met je kindje meekomen? Kinderen tot 4 jaar ongeveer wordt er voorgelezen.
0: Mhm.
2: Het begint altijd om 10 uur, dus je kunt gewoon gezellig langskomen. Je hoeft niet aan te melden, dat mag wel. En dan kun je gewoon luisteren naar een mooi voorleesverhaal.
0: Okay.
2: Dus elke maandag in Biep in Os voorleespret.
0: Oké, ja.
2: Maandag in Uden, maandagavond, komt Malou Holshuizen.
0: Ja.
2: Dus een bekende schrijver, columnist en presentator.
0: Ja.
2: Centraal staat haar laatste boek Zacht op lachen... Een bekende schrijver, dus Malou Holshuizen, maandagavond in Uden.
0: Okay.
2: Zijn er wat kaarten verkrijgbaar.
0: Ja.
2: Dan hebben we woensdag in de Biep in Hees om 19:30 s'avonds... een interactieve workshop van Debbie Jordaans.
0: Ja.
2: En die gaat over... ik begin al te lachen, maar het is een serieus onderwerp. Het is een soort een workshop over jezelf. Dus stilstaan bij jezelf, voelen wat je voelt, ontdek je inzichten. Dus dat soort dingen.
0: Ja,
2: dus,
0: echt iets voor mij hoor ik al.
2: Ja, echt iets voor ons.
0: Ja.
2: Dus, ik mag er niet over oordelen,
0: maar
2: het is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dus, het is niet iets voor mij, nee. Dus,
0: nee, maar dan hoef je niet te
2: doen. Het is een interactieve workshop over jezelf.
0: Yes.
2: De vrouw achter het masker heet het.
0: Oké. Duidelijk.
2: Goed, dus dat is woensdagavond in de Biep in Hees. Dan hebben we donderdag in Os, in het Warenhuis, de avond van de biografie. In Nederland verschijnen heel veel biografieën, hè, heel veel bekende mensen.
0: Ja.
2: En die zijn ook steeds populairder. Annette van der Zijlen is een bekende biografie-schrijver bijvoorbeeld. Dus dan, we hebben iemand uitgenodigd, Hans Renders heet hij. En dat is een deskundige op het gebied van de biografie in Nederland. Dus die komt daar over vertellen, donderdagavond in Os.
0: Ja.
2: Dan hebben we nog een activiteit in Hees. Volgens mij is die vrijdagmiddag. Bij schrijfkilometers maken.
0: Okay.
2: Mensen die nog geen eigen boek willen schrijven, of een eigen column, of een eigen verhaal of gedicht.
0: Mm-hmm.
2: We kunnen daar hulp bij krijgen van een schrijfcoach, Annelies Kuipers. Dat is een workshop van 2 tot 4. En ik heb niet opgeschreven wanneer die precies is. Volgens mij was die of donderdag of vrijdagmiddag.
0: Maar dat komt goed uit. Want
2: maar we moeten mensen even opzoeken.
0: Juist, en daar komen we nu op het punt dat ik het ga noemen natuurlijk. De nobb.nl/activiteiten, daar staat die bij.
2: Ja, dat staat er zeker bij, inderdaad. Yes. En ook alle andere activiteiten staan erbij die ik net heb opgenoemd. En we hebben nog veel meer dingen. Dus kijk inderdaad even en dan is alles weer te vinden.
0: Oké, mag ik jou bedanken, beste Peter?
2: Ja, is goed.
0: En tot de volgende keer?
2: Ja, zeker weten. En dat is over 2 weken, of niet?
0: Ja.
2: Ja, ik ben ook iets aan het regelen voor jullie. Weet Anke ook?
1: Ja, oh, klopt.
2: Ja, alles goed. Ja, dat wordt echt supergezellig.
0: Oh?
2: Het wordt een feest in de studio. Kan ik jou vast verklappen. Binnenkort meer.
1: Nou moet ik van alles gaan verklaren, hè?
2: Het heeft te maken met het WK voetbal.
0: Jezus, ik haak helemaal aan.
2: Dat wordt gezellig. Wordt echt een feest.
0: Ik ben benieuwd. We gaan het merken. Bedankt in ieder geval, Peter. En tot de volgende keer, hè.
2: Oké, doei.
0: Doei. Even, Peter is weg. Ik heb zijn e-mailadres en zijn telefoonnummer. Zullen we hem aanmelden voor die cursus daar?
1: Cursus biografie.
0: Ja, over zichzelf praten.
1: Over zichzelf. Snel praten.
0: Ik merk dat hij daar behoefte aan had.
1: Snel praten. Ja.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: ongelooflijk. Jaren nadat hij dood is, zeg maar, nog steeds scorend. En alles wat, wat Michael Jackson te maken heeft, ja, dat verandert zich uit. Ja, eens even kijken. De film, de biopic is uit. Deel 2 komt eraan. Netflix springt er bovenop met een documentaire die sinds afgelopen woensdag, geloof ik, online is gekomen. Michael Jackson, The Verdict. Dat gaat inderdaad wel over die rechtszaken die onder andere over Neverland en vermeend misbruik, ja of nee, is gegaan. Ik ben nu bij aflevering 1 met Martin Bashir, die hem destijds interviewt en allerlei rare dingetjes vraagt en dat hij dan niet weet wat hij moet antwoorden en beseft van wat hij antwoordt dat het eigenlijk ook die goed is, zeg maar. En interessant in ieder geval. Interessant. Goedemorgen, nieuwe editie van het Goedemorgencafé. Hier zijn de violen. Het is 6 juni. Inmiddels is de studio alweer... overstroom is overdreven, maar er zijn weer mensen gevuld. Binnen. Gevuld inderdaad, ja, met mensen die dadelijk geïnterviewd gaan worden.
1: Kleine mensjes.
0: Ja. Het zijn
1: kleinere mensjes.
0: 2 weken geleden waren ze hier ook al, maar ze hadden nood. Er moest iets gebeuren.
1: Okay.
0: Ja, jij hebt het niet meegekregen, maar de kinderen van de Sint-Albertusschool uit Loosmoed, die waren 2 weken geleden hier ook al.
1: Ja.
0: En die waren toen bezig met een e-waste race. En jij weet natuurlijk niet wat het is, of wel?
1: Nou, ik heb een klein stukje van in de mooie Bernhezenkrant gelezen.
0: Oh, hebben ze ook al de krant gehaald?
1: En daarin stond inderdaad dat ze de lokale radio opgezocht hadden.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd wat ze dadelijk dan voor nieuws gaan vertellen.
0: Ja, nou, dat allemaal straks meer in deze uitzending. We gaan ook Leon, chef Leon, gaan we bellen voor het recept van de dag.
1: Ja.
0: En verder is gevuld met muziek.
1: Muziek.
0: Ik heb er nu al zin in. En we zijn
1: komt
0: al een uur onderweg.
1: Uit, want je moet er hebben.
0: Goedemorgen allemaal. Dit is het Goedemorgencafé op MFM. Goedemorgen.

0: Miley Cyrus en Midnight Sky hoorde je. Die praten altijd normaal gesproken zo. Dus geweldig die computers van tegenwoordig dat ze er toch zang van kunnen maken, toch?
1: Oh, het ligt aan de computers.
0: Ja, ja, want,
1: nou ja, dat is in dit geval duidelijk
0: geworden. Dat is een beetje raar natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed, we gaan even naar iets anders.
1: Je bent gewoon jaloers dat zij gewoon geld maakt van zo'n muziek, terwijl ze zo slecht praat.
0: Ja, nou ja, ja, want ik heb een hele mooie stem om te praten, maar zingen kan ik dan weer niet.
1: Nee, maar nou ja, dat kan je misschien wel met AI erachter en zo.
0: Oh ja, AI.
1: Je kan het proberen.
0: Ik ga het proberen. Volgende keer hebben we...
1: Nou, dat hoeft niet hoor.
0: Ik was er al bang voor.
1: Ik kan het blijven proberen.
0: Goed.
1: Ja.
0: Terug naar de studio, want we hebben hier gasten in de studio.
1: Ja.
0: Want er staan hier twee dames naast jou. Jij weet helemaal niet wie dat zijn.
1: Nee, ik heb ze net wel een hand gegeven. Maar als je me dan overhoort hoe dat ze ook weer heten, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het vergeten ben.
0: Mag je? Maar wie zijn jullie dan?
2: Ik ben Milou.
0: Milou?
2: En ik ben Ditte.
0: Ditte. En Milou en Ditte die zijn hier vanwege de Sint-Albertusschool. En die waren 2 weken geleden, niet zij, maar andere kinderen van de Sint-Albertusschool, die waren hier. En jullie hadden het toen over, daar weten jullie ook van, want jullie hebben geluisterd, de e-waste race, toch? En Anke weet absoluut niet wat de e-waste race is. Kun je nog even kort
1: vertel
0: even...
1: Vertel mij eens, wat is de e-waste race? Ik kan het bijna niet eens zeggen. E-waste race.
0: Ja.
2: En dan moeten we allemaal elektronisch afval inzamelen en inleveren. En dan krijgen we punten voor. En dan doen heel veel scholen mee.
0: Ja.
2: En dan moeten we uiteindelijk de meeste punten verzamelen. En dan winnen we een uitje naar de ontdekfabriek in Eindhoven.
0: Oké.
1: Kijk,
0: dus daar zijn ze mee bezig.
1: Dat is mooi.
0: Vorige keer hadden ze geen spullen meegenomen. Maar nu hebben ze wel iets meegenomen. Jullie hebben daar...
1: Ik zag dat jullie een hele grote doos bij hadden.
0: Ja, wat heb je er meegenomen?
1: Opletten, want er staat een glaasje achter.
0: Wat zeg je?
2: We hebben lampen.
1: Laat eens kijken wat voor lampen.
0: Pak de doos erbij. Zo. Ja, dat is natuurlijk radio, maar ze hebben dus lampen. 100 LED-lampen zijn er bij elkaar. En dit gaan jullie verkopen op de rommelmarkt? Of wat is hier de bedoeling van?
2: Dan moeten we er een foto van maken en dan inleveren op de website. En dan doen de mensen van de e-waste race een goedkeuring en dan krijgen wij er punten voor.
0: Oké, maar dus dit is een punt waard dan, begrijp ik?
2: Ja.
1: Okay. Eentje. Voor 100 lampjes. 1 punt.
0: Oké. En dan...
1: Ik zou er 2 dozen van maken.
0: Ja, toch? Nee, maar in ieder geval... Dan heb je dus zo'n apparaat. In dit geval zijn het lampjes. En hebben jullie opgehaald. Waar heb je die opgehaald?
2: Die was van mijzelf.
0: Die was voor jouzelf, Ditte. Oké. En dan lever je dat in, want jij gebruikte dat niet meer, of wel?
2: Die waren stuk gegaan tijdens de vakantie.
0: Oké. En wat doe je dan? Ga je dat dan meteen weggooien? Of probeer je nog te repareren? Of hoe zit dat? Volgens mij doe je het weg, of niet?
2: Ja, we doen het dan weg.
0: En dan, waar gaat het heen dan?
2: Dan leveren wij het in de bakken. En op het einde gaan ze de bakken naar een milieustraat brengen.
0: Oké. En daar wordt dan nog een keer geteld hoeveel punten je hebt of zo? Of dat met foto's al bewezen?
2: Ja, dat is dan met foto's bewezen bij de e-waste.
0: Oké.
1: En als ik nou mijn stofzuiger kapot heb, waar zou ik die dan moeten laten? Telt hij ook of alleen maar lampen?
0: Milou?
2: Bij de kinderboerderij bij Sint Albertus.
1: Maar is dat dan hetzelfde als een lamp? Een stofzuiger?
0: Zijn er ook gewoon apparaten die ingeleverd kunnen worden. Leveren die dan net zoveel punten op, bijvoorbeeld een stofzuiger?
2: Nee, er zijn ook verschillende dingen en die krijg je dan andere punten voor.
0: Oké.
1: Dus overal waar een

0: niet.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Krijg je dan, want ik begreep van de vorige dames die zijn geweest, daar krijg je ook punten voor, toch?
1: Ja.
0: En, maar jullie zijn nu nog een keer teruggekomen. Waarom zijn jullie nou nog een keer? Want het verhaal was vorige keer wel duidelijk, maar waarom ben je dan nou nog een keer teruggekomen?
1: Omdat er punten waren afgetrokken.
0: Oh.
1: En wij willen dan meer punten krijgen.
0: En hoezo waren de punten afgetrokken dan?
2: Had iemand vals gespeeld?
1: Kinderen hadden verkeerd punten ingeleverd, dus dan telden ze niet. Maar ze hadden wel goedgekeurd, dus moesten ze er afhalen.
0: Ja.
1: Toen stonden de tweede. Maar en naar de radio gaan is 200 punten. Dus
0: zo.
1: Daarom gingen we daar naartoe.
0: Oké, dus de vorige keer heb je 200 punten extra gehaald inderdaad. Dus daar kwam je. En stond je tweede. Sta je nu eerst of sta je gedeeld eerst? Of op welke plek sta je nu?
1: We staan tweede, maar eerst stonden we heel lang eerste.
0: Oké, dus dit bezoek is natuurlijk belangrijk voor de puntenaantal.
2: Niet omdat het zo leuk is, maar voor de punten. Ja, ik snap het.
1: Allebei.
2: Ik word er heel verdrietig van. Nee, zei het goed. Voor alle twee, zei ze.
0: Hey, en Milou, want jij bent... Ditte die heeft nou de lampjes zeg maar, van haar. Heb jij spullen op jouw kamer bijvoorbeeld gevonden waar je denkt van ja, dat had ik eigenlijk al lang weg kunnen doen?
1: Ja, we hebben thuis nog een... Van oma hebben we twee oude telefoons en één oude radio.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog tablets en telefoons.
0: En op jouw slaapkamer? Heb je strijkijzer op je kamer toch niet?
1: Nee, maar wel opgehaald.
0: Oh, oké, okay. Maar op jouw eigen slaapkamer, waar ben je daar zelf iets tegengekomen dat je denkt van, hé, dat kon wel weg?
1: Eigenlijk helemaal niks.
0: Niet? Als ik mama aankijk, want die staat hier bij toevallig, en hoeft alleen maar te knikken, ja of nee. Waren er genoeg spullen die op haar kamer weg konden, ja of nee?
3: Nee, dan niet.
0: Niet? Oh, oké. Okay.
3: Tablets en telefoons moeten
0: meenemen. Oké, okay, oh ja, inderdaad. Okay. Dus de telefoons en tablets, die zijn weggegaan inderdaad. Oké, okay. En dit is, je had lampjes, waren er nog meer dingen die bij jou op je kamer weg konden, denk je?
1: Niet op mijn kamer, want ik heb niet zoveel elektrisch in huis.
0: Niet?
2: Okay. En ben je dan met Boldekart de straat ingegaan? Dat je folders uitdelen van morgen kom ik terug... En dan kom ik alle spullen ophalen die jullie niet meer gebruiken.
1: We hebben al wel andere keren gedaan. Maar ik was met mijn oma Hartie van mijn verjaardag. En toen had ik ook nog 4K-bos nog meegenomen en een haarkrullen.
0: Oké. En dan heeft de hele klas heeft meegedaan. Wat is nou het gekste, echt het gekste wat je bent tegengekomen? Die denkt van, nou, dat is heel raar dat we dat hebben opgehaald.
1: Een hele grote tv.
0: Ja, een tv? En dan is een ouderwetse tv of echt nog zoals als een smalle tv?
1: Niet heel oud.
2: Die is een hele dikke.
0: Oh.
1: Niet heel dik.
0: Nee. Oké. Okay. En hadden ze op school dingen, dat vroeg ik mezelf ook af. Op school hebben ze daar zelf dingen in moeten inleveren? Dat je zegt van een oud digibord of weet ik veel wat.
1: Ja, de ICT-meneer had nog heel veel laptops, oude. Die,
0: ja,
1: die heel veel toetsen of schermen misten. Daar waren er iets van 24 of zo.
0: Zo, en die leveren dan ook flink wat punten op?
1: Ja, die leveren 40 punten per stuk op.
0: Oké. Okay. Hey, en Milou, als je nou want jullie hebben een hele periode dit gedaan. Jullie lopen nou tegen het einde aan van deze race, zeg maar. Wat heb je dan geleerd van dit alles? Wat is nou de belangrijke les die eigenlijk het belangrijkste eigenlijk is? Los van het winnen.
1: Dat je geen elektrische dingen op straat gooit. Dat het beter voor het milieu is.
0: Als je dat verzamelt en laat recyclen of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En Milou, wat heb jij er nog meer van geleerd? Of heb je hetzelfde geleerd?
1: Ik bedoel dit, sorry.
0: Ja.
1: We hadden ook van tevoren een mini-les gekregen.
0: Ja?
1: Dat er heel veel kabels in het restafval werd gegooid. En dat ze dan in andere landen... Dat mensen in andere landen die gingen verbranden.
0: Ja.
1: Om het koper eruit te halen. Maar met het verbranden komen er heel veel giftige stoffen vrij.
0: En dat is
1: niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Dat heb je dus nou geleerd. En wat vorige keer ook aangehaald was ook belangrijk. Want daarom vroeg ik het in het begin een beetje naar. Als je dus een apparaat vindt, ga je die meteen weggooien? Of ga je nog kijken of je er iets mee kunt doen, ja of nee?
1: Je kunt hem ook nog, als hij nog een beetje doet, maar je hebt er zelfs niks meer aan, kan je hem ook nog gratis marktplaats
0: advertenties. Oh ja, kan ook.
1: Ook punten voor. Of
0: het Repair Café hadden.

0: vorige keer over gedaan.
1: Ja, en kon het misschien naar Repair Café, maar dat kon maar één keer en dan kon je het laten repareren.
0: Oké. En dan de kreeg je er ook punten voor als je dat deed?
1: Ja, moest je een foto maken dat ze dat gaan doen en dan op de website.
0: Oké. Hoeveel punten hebben jullie nu? Of het belangrijkste, hoeveel punten verschil heb je nu met de nummer 1?
1: Maar een paar.
0: Dus dit is wel misschien heel erg bepalend of dat jullie gaan winnen, ja of nee?
1: Ja.
2: En wanneer sluit het? Wanneer is het klaar?
1: 11 juni.
0: 11 juni, dat is volgende week.
2: Volgende week ja. Vrijdag, ja.
0: Ik wil wel weten of dat jullie gewonnen hebben, ja of nee dan. Hè? Laat jullie het weer even weten?
1: Ja.
0: Ditte en Milou, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Heb je nog een vraag anders? Of nog een brandende vraag? Of...
2: Nee.
0: We weten alles nou, hè?
2: Ik vind het interessant. Maar ook dat jullie van tevoren een lesje hebben gehad. Wat er gebeurt met het, als je het smelt. Wat voor giftige stoffen er vrijkomen en zo. Ja. Dat het niet alleen maar een kwestie is van ophalen. Ja.
0: We gaan onze technische man van de omroep even bellen. Want ik zie hier in de hal en in het hok van hem, daar liggen heel veel ijzeren dingen. Misschien dat we die allemaal mee kunnen geven. Is dat goed?
1: Ja.
0: Dat zou... Mark van Lees, als je luistert, je ruimte wordt opgeruimd.
2: Ja, ik heb ineens heel veel plek dadelijk. Ja.
0: Dames, bedankt en succes, hè.
2: Heel veel succes en ik hoop dat jullie winnen.
1: Dank je wel.
0: Goed, wij gaan verder met de muziek Where the Streets Have No Name, oftewel U2, nu op MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Op de Beatrixweg in Ooijen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder hoorde een knisperend geluid onder het dashboard, waarna kort daarna rook en vlammen ontstonden. De automobilist wist het voertuig op tijd aan de kant te zetten en zichzelf in veiligheid te brengen. Brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand geblust. De A50 gaat op 5 en 6 juni voor een deel dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunt Puilgraven en knooppunt Bankhoef. Volgens Rijkswaterstaat gaat het voor het verkeer 40 minuten extra reistijd opleveren. De afsluiting is in twee fases tussen vrijdag 5 juni 9 uur 's avonds en maandag 8 juni 5 uur. En het advies is om van A naar B te bekijken voordat je van huis vertrekt. En de een heeft het al 20 keer voorbij zien komen en de ander nog niet. Een vrouw in het Friese Drachten heeft vrijdagochtend 1,5 uur in een boom vastgezeten om de papegaai van haar dochter te vangen. De vogel bleek eerder op de avond ontsnapt te zijn. De lorry verdween 's avonds uit het niets. Gina de Vries besloot het huisdier van haar dochter te zoeken en toen hoorde ik haar. Mimi bleek in een boom te zitten. De Vries besloot de dierenambulance en de brandweer te bellen, maar beide konden niet helpen. En toen besloot ze zelf in de boom te klimmen. Uiteindelijk moest ze toch weer de brandweer bellen, want ze kon niet naar beneden. En de brandweer vertelde haar dat ze 1 kans kreeg om die vogel mee te vangen. En dat lukte. En ik heb haar terug dankzij de brandweerman, zei de Vries. Ik ben dankbaar.
6: Is dit regio nieuws?
5: Dit is
6: Drachten.
5: Dit is regio nieuws in Drachten.
6: Ja. Maar jij vond het gewoon veel te leuk om dat nog te melden.
5: Vind dit zo'n leuk nummer?
7: Ja,
5: dan heeft de brandweer geen tijd. En dan moeten ze toch komen. Ja, okay. Dat vind ik dan net.
6: Nou, waar kunnen we dit al? Dit kunnen we allemaal lezen. Niet allemaal.
5: Dit en meer nieuws. Dit niet, maar ander nieuws is terug te lezen op dtvnieuws.nl en in de app.
4: DTV Weer.
8: Nou, kijk nog snel maar even naar buiten, want nu schijnt het zonnetje. En deze ochtend kun je hem nog tegenkomen, maar vanmiddag gaat het toch wel weer regenen. We hebben een zuidelijke wind vandaag en het wordt regionaal zo'n 20 graden.
9: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

hij heeft me gisteravond laat. Gisteravond laat heeft hij me al wat dingen gestuurd. En ik was er eigenlijk half bakken wakker. En we gaan zo meteen een recept die we voor in ieder geval beleven. Dat in ieder geval zeker. Zometeen eerst Snow Patrol en Just Say Yes op MFM tijdens het Goedemorgen Fame. En zometeen is Leon. Chef Leon.

0: Snow Patrol hoorde je en Just Say Yes. Jij zit allemaal tussen signalen.
1: Klopt, want dit is belangrijk. Doe ik niet zomaar.
0: Oké. Okay. Is hij aanwezig of niet?
1: Nou, dat hebt hij dus. Ik stuur het recept en of er tijd is, laat ik nog weten.
0: Maar hij heeft niks laten weten.
1: Zullen we nog één keer als we hem dan niet aan de lijn krijgen, dan
0: spreken we de voicemail in.
1: Is het aannemelijk dat hij dat geen tijd heeft?
0: Ik ga het nog één keer proberen. Even één keer. Hij gaat in ieder geval over. Het wordt spannend nou. Springt je over naar voicemail of niet?
2: Goedemorgen, Leon.
0: Hallo, Leon. Hey. Heb je wel tijd of heb je geen tijd?
2: Ja, ja, dankjewel, jongen. Ik heb het geregeld hier op mijn werk en ik sta nu in het magazijn.
0: In het magazijn zelfs, oké. Okay. Nou, dan doe even de snel.
2: Dat is een rustige plekje.
0: Doe even snel de officiële plechtigheden dan, zeg maar. Hè. Ja?
2: Mooi.
0: Daar gaan we, hoor.

0: Tips van Leon. Goedemorgen, chef Leon. Hoe is het met je?
1: Ja, heel goed, jongen. Heel goed. Heel
0: in
1: goed.
0: Het magazijn.
1: Ja, nou, ik ga nou even naar de kantine toe. Daar zit nu niemand, dus dat is lekker rustig.
0: Oh.
2: Waar ben je, Leon?
0: Ja, waar ben je eigenlijk dan?
1: Bij de Duke in Nistelrode. Dat is de golfclub van Eert.
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dan barst los. Wat heb je voor recept voor ons in de aanbieding?
1: Nou ja, ik zal het maar op Nederlands zeggen.
0: Ja, doe maar.
1: Tongschaar bereid als Colbert ingelegd met kruidenboter.
0: Oké. Okay.
2: Ja,
1: die vis gaan we zo prepareren dat die, als die gegaard wordt, dat het net een Colbertje is met revers die opengaan.
0: Leuk.
1: Ja. Het is voor 10 personen. Wat heb je nodig? 10 tongscharren. Ja, normaal kun je het ook wel met kleine tongen doen. Maar die zijn zo schreeuwend duur.
0: Mm-hmm.
1: Dat we dat niet doen. Dus ben naar de tongscharren gegaan. Ook een heel, heel zacht vlees.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker betaalbaarder dan de zeetongen. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland een ingekrompen vloot. Omdat we dat allemaal zo graag CO2 leuk willen gaan zijn. Maar dat houdt ook in dat we minder vissers hebben en waardoor de prijzen van vis gewoon echt hoog zijn gegaan.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dankjewel aan onze fijne regering. 10 kleine tongscharren van ongeveer 300 tot 350 gram, dat is dan zonder huid. Die laat je gewoon door de visboer afhalen.
0: Ja.
1: Je hebt nodig olie om in te bakken. Eigenlijk is het een soort van frituren. Dan heb je een koekenpan nodig met een hoogopstaande rand, waar ze even in kunnen zwemmen. Je paneert ze met bloem, ei. En wit paneermeel, dat heet dan anglaise, in de keukenterm. Dus je haalt eerst door de bloem heen, dan door het ei en dan door het paneermeel en dan schud je af. Er komt bij een beurre maître d'hôtel, oftewel dat is een heel klassiek recept van een kruidenboter. Maar die is wel heel neutraal. Daar heb je 175 gram zachte roomboter voor nodig. 2,5 soeplepel vers gehakte krulpeterselie. 1 theelepel gemalen witte peper, fleur de sel of gewoon zout, maar dat is naar behoefte. 70 gram zeer klein gesnipperde shallot, gewoon echt minuscule kleine blokjes. Niet hakken, maar snijden.
0: Oké, okay. Ja.
1: Het sap van 1 citroen. En dan heb je garnering, dat is een partje citroen, gefrituurde krulpeterselie. En dat is wel een dingetje, die krulpeterselie doe je wassen, echt door het centrifuge draaien dat hij droog is, of in een handdoek droog maken. De bloemetjes eraf plukken, zeg maar niet te veel grof steel. Dat doe je even in de frituur van 170 graden. Nou, dat bruist in één keer en dat slaat ook weer meteen plat. Maar schrik even niet bij het bruisen.
0: Ja.
1: Direct uit de frituur halen, op keukenpapier laten uitlekken. En dan doe je licht zout overheen strooien en dan is het klaar. De tongschaar, dat is een dingetje, je lijkt net wel een chirurg vandaag.
0: Ja.
1: Van de kop tot de staart ga je over de graad met jouw scherpe mes naar beneden.
0: Mm-hmm.
1: Dan ga je de linkerfilet heel rustig van de graad losmaken, maar niet compleet, want hij moet aan de zijkanten echt vast blijven. Dat is het ding.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, er komt nog een foto dinsdagavond, dan heb ik een kookclub. Okay. En dan kan ik foto's in detail laten zien.
0: Okay.
2: Maar je moet dus een aantal extra scholletjes hebben voor het geval dat er een aantal mislukken. Dat je mes uitschiet.
1: Ja, dat zou dan sun zijn, want dan mislukt heel het idee.
2: Ja,
1: maar dan blijft de vis even lekker door.
0: Ja, okay.
1: Maar dus je snijdt ze zo in dat je de dikke kant van de filet naar de dunne kant kunt omvouwen. Als zijnde een revers op een colbert. Dat idee.
0: Okay.
2: Ah, ja. Daar die naam.
1: Oké, okay, juist. Huh. En dan, als dat gelukt is, dus alleen zeg maar één zijde, hè? Eén zijde doe je dit maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dan doe je dat paneren.
0: Ja.
1: Dan heb je je frituur op 170 graden staan en daar laat jij je vis inzakken. En dan bakt hij heel mooi goudgeel, zeg maar, goudgeel lichtbruin.
0: Ja.
1: Dan, wanneer dat gedaan is, dan til je hem eruit en dan pak je een schaar. Dan knip je de bovenste stukje graad in het midden, knip je door. En het onderste stukje graad in het midden knip je door.
0: Ja.
1: En dan kun je in principe de graad er zo rustig aan uittrekken.
0: Oké. Okay.
1: Want die laat los van zijn vlees.
0: Oh,
1: dus dan
0: okay.
1: Heb je in feite dat de graad eruit is en dan is jouw vis klaar.
0: Oké. Ja.
1: Ja, het is een ding, hè? Het is een ding. Het is een ding. Je bent misschien wel te ver gegaan.
0: Ja, jij zit er altijd bij jouw recepten bij welk level, welk niveau. Ja. Maar dit is volgens mij eindbaas expert level.
2: Dit is plus, plus, plus. Dat kunnen wij niet, hoor.
1: Drie plus eigenlijk, ja. Maak er maar een vier van.
0: Ja. Nou, we gaan het proberen. En zo niet, dan hebben we heel veel vis wat we kunnen achteraf kunnen eten.
1: Smakelijk eten. Ja,
2: dankjewel, hè.
1: En een fijn weekend.
0: Hetzelfde. Tot de volgende keer. Dag, Leon. Doei, doei. Het recept komt zo snel mogelijk op de website terug op www.goedemorgencafé.nl. Wij gaan verder met de muziek hier op MFM. My Old Piano, Diana Ross. Ja. Hoeveel kilo vis gaan we sowieso aanschaffen?
2: Ik denk dat het vissoep gaat worden. Nee.

0: Diana Ross en My Old Piano hier op MFM Thuis. Goedemorgen, Vee. Het is 6:06. Zometeen gaan we het derde gedeelte van het Goedemorgen, Vee in. Het café wat trouwens het eerste open is van Nederland, hè?
1: Dat denk ik.
0: Je weet wel zeker.
1: Nou,
0: dat zijn geen cafés die om 9:00 open gaan.
1: Wow.
0: Nee, wel?
1: In de stad.
0: Ja, om 9:00 al.
1: Ja. Voor de marktkooplui en zo.
0: Op zaterdag. Ja, goed, maakt niet uit. Hey, ik ben bezig geweest natuurlijk in april met heel veel wandelen.
1: Ja.
0: Jij bent ook bezig geweest.
1: Je hebt het weer opgepakt, zeg ik.
0: Ik heb het weer opgepakt. Ja. Niet zo met zo'n enorme druk van ik moet elke dag 10.000 stappen, dat niet. Ja. Want met het slechte weer, zeg maar, dan ga ik niet, denk ik, van nou ga ik even 10.000 stappen lopen.
1: Maar waarom doe je dan niet 6.000 stappen?
0: Omdat je net zo nat wordt in de regen.
1: Dat is waar, maar jouw fysieke omstandigheden zijn niet zo. Dat 10.000 stappen, dat je daar beter van wordt.
0: Jawel, 10.000 stappen is goed zat. Het gaat meer over het weer. Ik hoef niet per se tijdens een onweersbui te denken van... ik moet vandaag 10.000 stappen doen, dan skip ik hem.
2: Ja, maar 10.000 is toch ook arbitrair? In de zin van, dat is gewoon iets wat ze ooit hebben ingesteld op een horloge. Ja, en daar is het allemaal standaard.
1: Dat is alweer teruggedraaid.
0: Ja, dan 6.000. Stappen inderdaad, dat klopt. Maar goed, ik vind een 10.000 stappen lopen op een dag heb ik ervaren in april dat op het eind van die maand ging dat lekker en was dat haalbaar.
1: Maar
0: ben ik van de week dus, want dat was mijn aanleiding, zeg, ben ik van de week 4-daagse gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En toen vroeg iemand, mijn zoon, pap, mijn maatje die loopt vandaag niet mee, wil jij even meelopen? Ik zeg, oké, hoeveel loop je dan? Ja, 10.000 stappen, 10 kilometer. Halleluja, dat doe ik dus nooit meer.
1: Net iets meer,
0: Potverdikke me zeg. Dat was, gisteren was de afsluiting van die 4-daagse. Een groot feest, want alle routes kwamen bij ons bij mij thuis voorlangs. Dus ik heb natuurlijk mijn JBL-boxje naar buiten gezet. Ik wil hem in de buiten zetten. En
1: gezellig.
0: Ik heb geblazen zonder vergunning. Dat was hartstikke leuk. Dus dat wil ik even kwijt.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Zometeen dit laatste uur, wat gaan we daar doen?
1: We gaan sowieso met ons Cor bellen. Cor der Deutsche, die vast en zeker weer een mooi woord voor ons heeft. Ik ga meteen even appen, want ik realiseer me... Jawel, ik had hem wel van de week al geappt. Realiseer me dat hij nog het woord niet gestuurd heeft. En dat kan hij wel eens ooit morgens al voor 8:00 doen.
0: Ja.
1: Dus ik ga hem even een kleine vriendelijke reminder sturen.
0: Vorige keer zat ik warm.
2: Wat was het woord dan?
0: Geen idee, maar ik zat warm. Het was ook warm in de studio, misschien daaraan lag het. Ik moest deze draaien voor jou, hè, Romy?
1: Ja,
0: gisteren was die laatste van de allerlaatste keer in Nederland.
2: En ik was erbij.
0: Oh, en ze was erbij. Oh. Even wachten. Was hij ook in zijn zwarte trainingsbroekje? Want hij heeft schijnbaar de hele periode dat hij hier in Nederland was... in zijn zwarte broekje rond gaan lopen in het Vondelpark en zo.
2: En die vent die rent een hele hoop. Maar nee, hij was in een rood broekje aan het rennen.
0: Een rood broekje.
2: Maar wel veel aan het rennen.
0: En was hij wel
2: rennen?
0: Ja, hij heeft getraind in het Vondelpark. Ja, dus dat moet dan wel, zeg maar. Goed, zullen we dan maar even het hele liedje draaien?
1: Ja, leuk.
0: Oké, daar komt-ie.

0: sugar.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Fantastisch in die tijd dat je met een bril en een kapsel wat er echt niet op de huid zag gewoon populair kon worden. Roy Orbison was dat inderdaad.
1: Je moet opvallen natuurlijk.
0: Ja, hij viel zeker op met zijn donkere glazen. Roy Orbison met You Got It hier op MFM. Het is het derde gedeelte van het Goedemorgencafé. We moeten eigenlijk ons ritueeltje van de opstart. Maar ik heb jullie net wakker gemaakt van... Ik heb een blunder begaan. En toen ging je meteen recht zitten. Het koptelefoon meteen
2: ik
0: op.
2: Ik zei, what's new?
0: Ja, jullie hadden er meteen zin in. Zeg maar.
1: Precies.
0: Nou, dat verhaal over de wandelvierdaagse heb ik natuurlijk... Er was een aanleiding voor. Maar ik heb namelijk een unicum bereikt.
1: Mm-hmm.
0: Want ik kom regelmatig in de krant en ik heb tv en
1: radio. Is populair, ja.
0: En af en toe sta ik langs mijn schoenen en dat soort dingen allemaal. Maar ik ben gisteren op de foto gezet.
1: Ja.
0: Door de enige echte, Wendy van Leijssel.
1: Wauw.
0: En nou sta ik op haar Facebookpagina.
2: En wie is Wendy van Leijssel? Sorry. Ja.
0: Dat is gewoon een grootheid in Heeswijk. Ik denk dat als je niet op haar pagina's komt... En maar ze doet ook een stukje schrijven voor de kranten, verschillende kranten en zo. Maar als je op haar pagina komt in een verslag van evenementen... van wat er die dag gebeurd is in Heeswijk Dinder, dan heb je het gemaakt.
1: Ja. Okay.
0: En ik sta er gewoon met naam en toenaam bij.
1: Geweldig.
0: Gelinkt.
1: Fantastisch. Gefeliciteerd.
0: Ik wil iedereen bedanken.
1: Ja.
0: Maar goed, toen had je het over bekende Nederlanders.
1: Ja.
0: En ik heb van de week toch wel een blunder begaan. Zoals je weet, wij als Nederland, we spreken als wij... wij doen mee aan het wereldkampioenschap voetbal, toch?
1: Ja, nu nog wel, totdat we verliezen.
0: Dat is toch zo. En nou is het zo... Nou, laat ik het anders aanvliegen. Mijn dochtertje, Silke, die op dit moment zit te luisteren... Dag Silke. die ging spelen bij Emma. En Emma, die was ook op school, moesten we afspreken. En er stond een man bij, een best wel lange man was dat. En dan ging ik weer praten. En wanneer wordt moet ik Silke ophalen, bla, bla, bla, bla. Toen kwam er een vader met een kind aan het zetten. En die vroegen, mag ik op de foto? Dus ik mijn haar even goed doen. En toen bleek het helemaal niet om mij te gaan.
1: Oh, echt?
0: Maar om die andere man.
1: En wie is het dan?
0: Ja, dat wist ik zelf dus ook niet. Maar achteraf begreep ik het, dat was toch op een Roefs.
1: Wie?
0: De keeper van het Nederlands elftal. Of een van de keepers van het Nederlands elftal. Die dag notabene te horen kreeg dat hij mee mocht, dat hij was geselecteerd.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus dat was een redelijke blunder. Dus ik heb mijn haren weer door de war gedaan en net gedaan, of dat ik het allemaal begreep allemaal. Maar ik weet ik veel wie er allemaal meespelen met voetbal elftal.
2: Ik ben ook niet op de hoogte. Nee. Dus
0: ik ga even snel over dit eventje heen stappen. We gaan even openen, dames en heren. Dat was de opening van de show van de derde uur. Goedemorgen allemaal. De violen. Het is letterlijk 11:11 en 11 seconden.
1: Wow.
0: Ja, goed getimed. Goede timing was dat, zeg.
2: Wishing time.
0: Ja. Het is wel 6-6-2026 dan weer.
1: Nou,
0: hoppakee. We gaan straks bellen met Cor Albrink, de Duitse man.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor de rest gaan we nog kijken wat het Formule 1 weekend is. Wat is het? Monaco, hè?
1: Kunnen we wel doen.
0: Eens kijken wat onze Max kan presteren, ja of nee. En voor de rest lekkere muziek heb ik gewoon zin in, toch?
1: Klinkt als een goed plan.
0: Nou, dan gaan we beginnen met het derde uur. Goedemorgen allemaal! Ja, feestje! Op exclusief ook nog eens een keer. Exclusief. Op MFM. Nou, dat wist ik helemaal niet. Mijn contract even bijkijken, hoor.

0: start of vanaf de start.
1: Aan alles voel ik dat dit een geweldige hit is.
2: Oh, heerlijke muziek. Ja, hou ik van.
1: Sorry, Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij. Ja. Was het sarcastisch dit of niet? Goed, okay, sorry. Nou, het is wel een hit op dit moment, anders zouden we niet kunnen draaien. Want hier op MFM draaien we de hete hits. Nou, dat is. We gaan verder met het volgende. Want dit weekend gaan we Rijkeluis kindjes zien in een auto. En dat doen we dan ook nog in het belastingparadijs Monaco.
2: Jee.
1: Heb jij het een beetje gevolgd, Roy?
2: Eigenlijk te weinig de laatste tijd.
1: Nou, sterker nog, jij vroeg er straks van, oh, heeft Max iets gedaan?
2: Ja, ik zag iets voorbij komen. Ik dacht, oh, eigenlijk had ik wel moeten kijken dus.
3: Maar Monaco, omdat ik dat dan af en toe wel snap, dat is toch in de stad. Dat is toch met al die kleine bochten en zo.
1: Straatcircuit. Ja, en als je dan verkeerd iets, een klein dingetje verkeerd doet, dan zit je in de reling. Ja,
2: dat past eigenlijk niet meer, zeg maar.
1: Nee. En zeker, vroeger waren de auto's natuurlijk wat smaller en zo. Vroeger heb ik het over de jaren 70, 80, zeg maar. En die waren echt heel smal. En dan was dit in een normaal circuit om in te racen. Maar tegenwoordig is de wielbasis zo breed geworden. Ja, je kunt niet meer inhalen.
3: Past net niet meer.
1: Nee. Het enige punt waar je ze eventueel zou kunnen inhalen is...
3: In die ene bocht.
1: Nee, niet in de bocht.
2: Nee, juist niet.
1: Juist niet.
2: In de straight.
1: In de viaduct, onder in de tunnel.
3: Ja, maar dan zie je het niet.
2: Nee,
1: dat zien wij het inderdaad. Ja, nee, klopt. Dan komen ze eruit en dan, oh, ze zijn gewisseld.
3: Spannend.
1: Ja.
2: Op zich wel.
1: Nou, sterker nog, er was toen destijds, daar was Max toen zo heel boos over. Toen Perez nog een teammaat van Max Verstappen was.
2: Mm-hmm.
1: Net voor het viaduct of de tunnel gooit Perez destijds bewust tijdens de kwalificatie zijn auto in de vangrail. Zodat hij wist dat hij een goede positie had tijdens het starten en Max niet.
2: Ik dacht dat een soort van rumor was, maar
1: dat was echt zo. Ja, Perez ontkent het, maar je ziet gewoon aan de beelden dat hij bewust even de muur in rijdt.
2: Mm.
1: Maar goed, inhalen is dus heel erg moeilijk op dit circuit, dus het is belangrijk om de kwalificatie goed te doen.
2: Precies, ja.
1: En de trainingen die zijn geweest...
2: Ja, zag er wel goed uit dan.
1: Ja, want Mercedes, het heersende team op dit moment, staat niet 1 en

0: keer vooraan. En wie staat er op de derde plek?
1: Nou, onze Max Verstappen.
0: Onze Max.
1: Tromgeroffel.
0: Nou, ja, dat dus. Ja. Moeten we nog iets meer zeggen over de Formule 1 of niet?
1: Nou, even zeggen, kijk, hoe laat is de kwalificatie?
0: Nou, weet je dat zo even?
1: Ja, zaterdag vandaag dus om 4 uur 's middags.
0: Om 4 uur vanmiddag en dan gaan ze kwalificeren. En het mooie is altijd, je moet eigenlijk naar de race kijken, maar je moet ook wat er omheen gebeurt kijken.
1: Om de race heen. Ja, al die rijke luizen.
0: Al die boten en weet ik wat allemaal. Er is zelfs ook een keer in de editie geweest dat Kimi Räikkönen, een spraakzame man, totaal niet. Mm-hmm. Die is een keer ook gebotst en die dacht bij zichzelf, weet je wel, ik loop wel terug. En hij loopt dus terug en dan dacht, oh wacht even, hier ligt een boot van mijn vrienden. Weet je wel, ik ga lekker alvast gewoon in die boot zitten en lekker een biertje drinken.
1: Hij kwam niet meer terug.
0: En hij kwam niet meer terug. En je ziet er zo echt een shot dat hij met zijn armen lang uit over de reling hangt en gewoon lekker een biertje aan het drinken is. En je ziet die teambaas ook van dat waar hij bij rijdt, echt langzaam stoom uit zijn ogen komen. En Kimi Räikkönen had zoiets van, ja, boeien, ik ben er toch uit.
2: Die mannen drinken normaal geen bier of zo, hè? Die doen gewoon...
1: Kimi wel. Ja. Ik heb mijn auto naar Kimi vernoemd. Ik vind het fantastisch.
0: Kimi Räikkönen is echt een bijzondere man. Laat ik het even ophouden. Goed, dat dus. 4 uur de kwalificatie?
1: Ja, en morgen is dus de race. Die is dan om 3 uur 's middags.
0: Om 3 uur 's middags. En dan kijken we naar Monaco, de Grand Prix. En dan hebben ze weer dat speciale podium natuurlijk weer, hè?
1: Ja.
0: Met de prins koning Albert. Ja. Toch? Hoe heet hij ook weer?
1: Niet Albert, dat is van België.
0: Dat is België. Hoe heet hij ook weer?
1: Ja, zal ik eens even kijken?
0: De man van Monaco.
1: Prins van Monaco.
0: Is de prins?
1: Ja, want dit is geen koninkrijk. Het is een prinsendom.
0: Prinsendom.
2: Gustav. Nee, dit is van Spanje.
0: Gustav. Dat betaak ik alles op. Noem maar
1: even kijken, hoor. Benoem
2: van alles.
0: Nou.
1: Oh, jongens, het is...
2: Albert?
0: Prins. Wel Albert.
2: Nee.
0: Het is geen prins Albert, dat lijkt me sterk.
1: Die is weer een ander. Het is wel Albert.
0: Zie je? Ah,
1: het is wel een Albert.
0: Nee.
1: Albert de tweede van Monaco.
0: Nee, maar gewoon tegenspreken.
1: 10 punten.
0: Nou, Monaco wordt ook wel gezien als het meest riskante straatcircuit wat er is. Oftewel, the highway to hell.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Basisschoolleerlingen in Ravenstein hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van live muziek van hoog niveau. Muzici van Holland Barok gaven samen met 3 jonge zangers meerdere voorstellingen speciaal voor kinderen uit Ravenstein en Wijchen. De concerten maken deel uit van de Suderhout Academy, een opleidingstraject voor talentvolle zangers van de conservatoria van Den Haag en Utrecht. En tijdens de optredens klonk niet alleen barokmuziek, maar ook folk en pop, waardoor het programma goed aansloot bij een jong publiek. De A50 gaat op 5 en 6 juni voor een deel dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Volgens Rijkswaterstaat gaat het voor het verkeer 40 minuten extra reistijd opleveren. Afsluiting is in 2 fases tussen vrijdag 5 juni 9 uur 's avonds en maandag 8 juni 5 uur. En dat is een heel verhaal natuurlijk. Daarvoor mag je gerust naar de site gaan om te lezen wat het voor jou aan vertraging gaat opleveren. En het gebouw van de voormalige Nicolaaschool aan de Korenstraat in Os is bijna helemaal gesloopt. De school, die nog een tijd onderdak bood aan de bibliotheek, maakt plaats voor het Verraterspark dat deels op deze plek moet komen. En de bedoeling is dat hier uiterlijk 2027 zo'n 175 nieuwe woningen in het Verraterspark zijn gebouwd, inclusief parkeerplekken. Er komen ook werklocaties, horeca en een park. En om dan een bruggetje te slaan naar de bibliotheek. Na de verhuizing van de basisschool bood het schoolgebouw vanaf maart 2024 onderdak aan de Ossebiep. Tot het warenhuis in januari dit jaar klaar was.
4: Ik had vandaag...
3: Nieuws
4: ja?
3: Is als altijd op te lezen op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Ik had toch wel even moeite om dit blok te volgen. Ja.
5: Het was een
4: achtbaan. Ik moest nog een pingeltje tussendoor doen, maar dat kon niet.
5: Nee, laat maar.
4: Nee. Nou, maakt niet uit.
3: Mag het nou? Is zoals het is.
4: Ga je het weerbericht doen?
5: Ja, eerst even het pingeltje.
4: Oh, pingeltje. Oké. Okay.
0: DTV weer.
5: Momenteel is het aardig zonnig, maar deze middag valt er toch hier en daar een bui. Met een middelmatige wind uit het zuiden wordt het vandaag maximaal 20 graden. En morgen heb je eigenlijk meer van hetzelfde en wordt het maximaal 23 graden.
4: Moet ik nou ook een pingeltje voor de ANWB doen of
5: ja,
4: niet?
5: Ja, doe maar. Sleuk.
4: ANWB, hebben jullie iets?
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Batendorp 5 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Vianen een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Sumier en Homewrecker.
1: Fantastisch nummer.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het wel lekker.
0: Ik vind het een beetje op Harry Styles One Direction-achtig iets lijken.
1: Ja, misschien dat ik het daarom wel leuk vind.
0: Ik vind
1: het
0: wel, hè? Jij baamt dit ook, hè?
1: Ja.
0: Toch? Ja, wel.
1: Zeker.
0: Hey, even iets anders. Ik heb hier iets voor me, Anke. Wat ga je doen? Af en toe krijgen we post.
1: Oh.
0: En dan weer naast me speciaal gericht aan Roy van Brinkstone.
2: Kijk aan.
0: Ja. Is een cd, ik zal even afgeven. Lees maar even voor wat erop staat.
3: Team 2,
0: ja.
3: Feed Louis. Feature, ja. Louis Beyond Fair.
0: Ja, je arm is niet lang genoeg, zie
3: je? Nee, precies.
0: Dit is een album-cd. We hebben ook een single-cd'tje meegekregen. En dat ik graag van de mensen die dan willen pluggen. En die willen dan een plaatje. Dus ik heb het dan binnengekregen.
3: Goed.
0: En dan haalde ik een cd uit. Het is een rondschijf voor de mensen die niet meer weten wat het is. Een rondschijf wat een beetje spiegelt.
1: Geen LP.
0: En je kunt er geen naald op zetten, want dan gaat het kapot. Dan moet je met een lasertje een cd-compact disc laser spelen.
2: Het ook maar één kant luisteren.
0: Ja, één kant.
1: Niet ander
0: kant. Niet tegen Jora zetten, gewoon in de spelers doen en een koptelefoon opzetten.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik nu gedaan. En wat we hiervan vinden. Dus dan moeten we eventjes gaan luisteren. Is dat goed?
1: Ja, het leuk.
0: En daarna doen we Cor. Even, ja?
2: Goed plan.
0: Oké, ik ben benieuwd.
2: Ik ook.
0: Ik zet hem aan. Dit is hier. Even kijken. Oh, dit klinkt wel leuk.

0: Ja, mocht je nog niet weten wat de titel van Stronger On My Own was, dat gezongen door Levi, gemaakt door Team 2.
1: Oké. Okay.
0: Wat vond je ervan? Ja, ik weet niet. Ik heb het zomaar toegezonden gekregen.
1: Nou, het is geen nieuw geluid, moet ik zeggen. Het is, dat vind ik ervan. Maar
0: herkenbaar.
1: Het klinkt.
0: Catchy.
1: Het klinkt goed.
2: Ja, catchy, toch? Je doet lekker mee, zeg
0: ja, wel,
2: maar.
0: Toch?
2: Ik zie hier wel een hitje.
0: Ja,
2: hoor.
0: Inderdaad. Ik ook wel. Nou, goed, ik ben benieuwd. Ik zal hem vaker draaien.
1: Oké.
0: Okay. Deze gedaan. Zullen we even, Cor gaan bellen?
1: Ons Cor.
2: Goed plan.
0: Even bellen, hoor. Ja. Even kijken.
1: Zit op te wachten.
0: Klaar staat ja, en zit of weet ik voor wat. Nou goed, even kijken.
3: Hallo.
0: Hallo. Hey. Zat je te luisteren?
1: Nee, joh.
3: Nee.
0: Oh ja, maar anders had je even je mening kunnen delen over de plaat die we net hebben gedraaid.
3: Maar en goed, dat was?
0: Ja, dat is een nieuwe plaat. Wij krijgen van die pluggers hier wel eens af en toe, de mensen die hun muziek willen opdringen. En hebben we eventjes een plaat gedraaid en even gekeken wat we ervan vonden.
3: En?
1: We vonden er wat van.
0: We vonden er wat van.
2: Het klinkt zo
1: negatief, ja, je hebt toch niet geluisterd. Dus,
0: ja, Anke is natuurlijk...
3: Nee, ja.
0: Ja, Anke,
3: kan niet altijd, hè. We zijn ook gewoon op zaterdag van alles aan het doen. Maar...
0: Ja, daarom. Ja. Maar goed, Cor, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik lig er klaar voor, ja.
0: Nou, oh, je ligt er. Het beeld alleen al.

0: What's saying?
1: Nou, onze Cor is aanwezig. Cor, wie gaf je zojuist aanwijzingen?
2: Ik heb dadelijk nog een voetbalwedstrijd. Het Veteranen tegen Saarbrücken. Ik kom hier gewoon naartoe. Die zijn onderweg op dit moment.
1: Oh, zo.
2: Die spelen we om 5:00. Dus ik trek eenmaal nog de kiksen weer aan. Om nog een keertje 15 minuten te shinen daar op het veld.
3: 15 minuten. Dat worden blessures.
2: Ik hoop dat ik in die 15 minuten niks breek, kneus of verrek. Dus ik lig nu lang uit op de bank vandaag. Even vooruitrusten alvast.
1: De ultieme WK voorbereiding.
3: Vooruitrusten, ja.
2: Sowieso. Tegen de Duitsers. We spugen alles erop en eraan, hè?
1: Rudy Voeler is er niks bij. Maar goed, beste Cor, de vorige keer zat ik zeer warm met de uitleg van het woord. We hadden vorige keer, ik moet even nog een keer opzoeken hoor. Even kijken, waar hebben we de teksten? Anke, kun je me even helpen?
3: Nee, want hij heeft hem waarschijnlijk alleen naar jou gestuurd.
1: Oh, ik weet niet meer welk woord hadden we vorige keer.
2: Ja, jij was er toen niet. Hij zat toen helemaal zielig alleen in de studio.
1: Ja, ik was er alleen. Oh,
3: mooi. Andere belangrijke zaken, precies.
1: Maar goed, wat was het woord ook weer?
2: De Grill Schwendemeister.
1: Ja, de Grill Schwendemeister. Ik denk dat de baas van de grillplanken, grillplaten is.
3: De barbecue-meester.
1: Ja, de barbecue-meester, ja. Dat dacht ik. Maar dat was...
2: Nog, hè?
1: Ik versta je niet. Nog een keer?
3: Oh, dat is wel een hele slechte verbinding.
1: Het wordt er niet beter op. Kun je nog één keer proberen?
2: Ja, je moet iets secure zijn.
3: Oh. Oh. Een grillmeister.
1: De grillmeister. Ik ben de baas van het bakplaat. Weet ik veel. Zeg het maar gewoon, Cor.
2: Ja, ik vind dat wel mooi dat jij dat zo zegt. De baas van de bakplaat. Vind ik wel mooi eigenlijk.
1: Ja, toch wel? Heb ik dan punten gescoord?
2: Ik vind dat wel een 5,8 verdient.
1: Ja! Dat is nog niet eens een 5,5, dat is hoger zelfs. Hè? 5,8.
2: Ja, ik denk een 6 min. Hè? Daar kom je toch net iets fijner mee thuis.
1: Ja, wel. Heerlijk. Maar wat was het dan volgens jou echt?
2: Nee, ik vind het goed. Wat zei je nou eigenlijk? De baas van de bakplaat.
1: Ja, de baas van de bakplaat. Ja.
2: Ja, dat vind ik wel een mooie omschrijving. Ja.
1: Oh, okay.
3: Hoe zou je het zelf beschrijven?
2: Nou ja, eigenlijk degene die netjes de feestjes omdraait volgens de wens van alle mensen op de grillparty of zoiets. Er is niet echt één woord voor te vinden, maar dat is ook een beetje de bedoeling van dit soort woorden.
1: Okay.
3: Hebben ze er een woord voor in Duitsland?
1: En dan krijg ik maar 5,8, nou ben ik
2: best wel teleurgesteld. Ja, ze krijgen overal woorden voor en die voegen ook van alles samen, hè, die mensen. Ja. Dat is prachtig. Vanmiddag zal ik ook wel weer een heel scala aan woorden, dus voor de voorlopig anderhalf jaar heb ik dadelijk weer woorden. Dus dat is prachtig.
3: Goed zo.
1: Oké,
2: gaan we
1: naar het woord van deze keer. Wat is het woord van deze keer?
2: Dat is slagmat.
3: In zinsverband?
1: Ja.
2: Ja, zoals ik hem al netjes had doorgestuurd.
3: Ja,
2: maar
3: ik heb die ook netjes gedeeld.
2: Dat is niet het eerste wat ik doe, ochtends, dat is koffie. Hè. En dan denk ik aan MFM.
3: Dan heb jij heel laat koffie gedronken.
2: Nee, joh, ik was alweer weg geweest. Ik was net weer thuis.
3: Je was nog vergeten, hè? Je
1: nou, vertel, de zin.
2: Ja, 7:00 op, hè. Dus niks uitslapen. Komt je aan, hè?
1: Ja.
2: Er had als zeeën die vuilse tuur genomen, was weer een schwammaat.
1: Ja, ik denk, hij heeft de verkeerde deur genomen. Wat voor een flapdrol.
3: Ja, ik denk aan lapswans.
1: Ja, oh ja, we zitten toch wel een beetje in de scheld.
3: Nou ja, zoiets. Iemand die niet oplet.
2: Ik vind dat wel een beetje schelden, inderdaad. Dat doen wij toch nooit op school, hè?
1: Nee, dus het is geen schelden wat jij zegt?
2: Nee.
1: Oh, dus het is een compliment.
3: Het is een domhoor.
1: Was voor een...
2: Wie weet. Compliment zou ik het niet willen noemen, maar... het is een aanwijzing, laat ik het zo zeggen.
1: Er had uit verzin die valse teur genomen... Hij heeft wel de verkeerde deur genomen.
3: Ja, maar zwak is dus zwak.
1: Ja.
3: En mat, ja. Ik weet niet. Zwak zing.
2: Het is niet schaakmat of zo.
1: Nee,
2: hè? Dat zou niet mooi zijn.
3: Dat dacht Jeffrey.
1: Dan zou het intelligent zijn. Maar nee, oké.
2: Ja, ik zou nog zeggen, denk er gewoon nog even 2 weken over na.
1: Gaan
2: en dan, wie weet, komt hij dan met een heel goede invulling de volgende keer.
1: Nou, dan komen we de volgende keer op terug, beste Cor.
2: En ik zal natuurlijk heel goed luisteren vandaag naar allerlei mooie woorden die ik dan weer de weken daarna aan jullie kan mededelen.
1: Ja, dat is goed.
2: In zinsverband uiteraard.
1: Ja, uiteraard. Cor, ik zeg gedag.
2: Ja, zeker.
3: Succes en, met het voetballen
2: Ik zal dan ook uitgebreid verslag doen van mijn tweede interland. Dus dat komt helemaal goed.
1: Tweede interland.
3: Nou, succes. Succes ermee.
2: Ja. Komt goed, hè. Houd je wel.
1: Volgende keer is hij met hangt hij aan de lijn met gips aan zijn been. Maar dat zien we dan weer. Goed, we gaan verder met de muziek hier. Want dat moeten we ook gaan draaien.

0: Claudia en We Built This City. We lopen tegen het einde van het programma aan. 6:56. Soms krijgen we als... jullie hebben dat waarschijnlijk ook wel van... dat je af en toe wel eens vertelt... Ik doe iets met de radio. Mm-hmm. En dat je dan krijgt... muziek... Dan blaadjes. Dat soort vragen.
1: Ja, zeker.
0: En kun je dan een verzoekje doen? Dat soort dingen.
1: Ik begrijp dat jij een verzoekje hebt.
0: Ja. Nee, ik niet. Maar ik kreeg een verzoekje inderdaad. Mm-hmm. Ja. Maar af en toe denken mensen ook echt...
1: Maar dat komt ook omdat jij zo populair bent, hè?
0: Ja.
1: Dat mensen je overal kennen en herkennen en zo.
0: Krant, televisie,
1: met jou
0: radio...
1: op de foto willen...
0: En Wendy van Leijssel.
2: De Facebook.
1: Jou op de foto willen.
0: En op de foto op de Facebookpagina van Wendy van Leijssel.
1: Daar komt het allemaal
0: dus.
1: Door.
0: Ja. Maar goed. en naast mensen staan die je niet kent... die dan toevallig wel op de foto mogen... omdat ze bekend voetballer zijn.
1: En dat jij dan denkt dat het om jou gaat.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Helaas.
0: Ja, maar waar ik naartoe
1: wat wil je vertellen?
0: Ik krijg dan wel eens vragen van mensen... van wil je een plaatje draaien, ja of nee? En dan zeg ik, ja, wat voor plaatje?
1: En hoe vaak krijg je dan zo'n
0: vraag?
1: Nou,
0: toch etelijke keren per uur.
1: Per uur.
2: Ja, wauw. Nou, ben je populair, hoor.
0: Nou, dan,
2: zien wij de kinderen.
1: Nee, dat haal ik niet. Nee.
0: Ik heb ook strooifoto's van mezelf, hè?
1: Mensen erop kunnen staan. Uit kunnen glijden.
0: Ja, ze zeggen uitglijden. Ja. Maar goed, dan denken mensen niet na van wat ze aanvragen.
1: Wou je iets zeggen?
0: Ja, ik was een verhaal aan het vertellen.
2: Vertel. Okay. Ja.
0: En dan heb ik een plaat aangevraagd gekregen van een persoon waar ik de naam niet van ga noemen.
1: Mm-hmm.
0: Maar,
1: is die niet zo bekend?
0: Maar ik kreeg er een begeleidend schrijven bij. Ja, misschien is het wel heel erg fout.
2: Oh jee.
0: Dus ja, nogmaals, dit heb ik niet zelf bedacht.
1: Maar je vindt het wel goed genoeg om op de radio te...
2: Ja, precies. Kleine disclaimer.
0: Weet je, het is het einde van het programma. Er kan toch niks meer fout gaan dan dit.
1: Niet nog meer.
0: Meer fout. Ja. Dus ik zou zeggen aan jullie van, zeg even gedag.
1: Precies. Ik distancieer me op voorhand.
2: Ja, oké. Okay. Wij gaan alvast. We proberen het over 2 weken opnieuw.
0: Voor de volgende plaats zijn wij niet verantwoordelijk. We worden niet aangeschreven met problemen en klachten en dergelijke. Goed, heb ik de disclaimer gedaan.
1: Ook voor jezelf meteen.
0: Ja, deze. Goed. Mezelf. Dit is de plaat die aangevraagd werd.
1: Het is wie?
0: Jason Donovan. En Too Many Broken Hearts.
1: Houdt wel mee, toch?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid een kwartier extra reistijd. A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, onder andere door veel wegwerkzaamheden. Maar er gebeurden ook nog wat ongelukken, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Culemborg is de vertraging nog wel 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Daar is de vertraging ook 1/2 uur. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Voor jezelf.
5: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
7: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
5: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
12: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken de hele dag al veel files. Onder andere is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 10 minuten, komt door de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4, Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer. Daar is de vertraging een kwartier. Daardoor ook extra drukte op de A10 Zuid, daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. De afsluiting van de A4 bij knooppunt Ketelplein veroorzaakt extra drukte op de A13 Rotterdam-Den Haag. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd tussen Rotterdam-Overschie en Delft. En bezoekers aan evenementen in Buslo veroorzaken file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij Knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al behoorlijk druk. Nu staat er nog 80 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 3 uitzonderingen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging ruim 10 minuten. En ook op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft ruim 10 minuten op onthoud. Maar de meeste vertraging heeft het verkeer op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer, namelijk ruim een uur. Dat heeft te maken met een evenement in Buslo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files die leveren niet al te veel vertraging op, behalve dan op de A10 Noord. Daar sta je ongeveer een uur in de file tussen Landsmeer en Zeeburg door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens nog een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken sta je ook een kwartier in de file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Vlaanderen.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het al onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tashnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992... toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop. De beste muziek. Met Wilfred Engels.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Sprakeloos.
4: Sprakeloos.
3: Sprakeloos.
4: Met Wilfred en...

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornepal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

0: muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.